30 jaar. Een beetje droom, een beetje waar, een beetje niemand, een beetje star. Een beetje euch, een beetje dir, een beetje allen, een beetje meer. Een beetje fest, een beetje frei, een beetje ungestört, een beetje treu. Een beetje weg, een beetje da, een beetje bleiben, een beetje gaan.